0: Drop dine leinen, skip dine spil.
1: Ik ga volgende keer in de stroom die ik ga missen. Ik ga waarder te spoten.